0: Net ik even op het
1: Ja, de flesje heeft de nieuwe boeisend en de nieuwe broodkop. Dus die heeft je gezegd weer in een troekt.
0: Goh, niks van zijn troekt. Die weet ik niet. Die flesje 3 jaar schwarz. Daarbij braucht het 2 flesjes bij die apparaten.
1: Maar zo pissen.
2: Ik weet dat ze aan mijn paar zijn, of ze komen mit op de politie.